Die vertellen het is de wien. Ik zou die vertellen het is de wien die troch mijn tezen twerkt. Ik zou die vertellen het is de wien die ik troch mijn tezen vier. Het is de wien die troch mijn tezen twerkt. En de reeg fine treetjes van het verliezen. Ik voel dat ze verdwijnen. Het is de wien die troch mijn tezen twerkt. Het is de wien die troch mijn tezen twerkt. En de reeg fine treetjes. De reeg fine treetjes van het verliezen. Ik voel dat zij verdwijnen. Simple, simple.